leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.

0: time.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het regioradio nieuws.
4: In Maasmechelen is zondagavond een 25-jarige man uit Hasselt verdronken in de Maas. De twintiger was samen met zijn broer aan het zwemmen ter hoogte van de Vugterweert toen het noodlot toesloeg. Het slachtoffer werd verrast door een sterke stroomversnelling en onder water getrokken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en duikers hebben de man nog uit het water gehaald. Maar alle hulp kwam te laat. Het parket spreekt van een tragisch ongeval. In Hasselt moeten automobilisten deze week rekening houden met ernstige verkeershinder op de Luikersteeweg. Twee drukke verkeersplateaus ter hoogte van de Danielstraat en de IJzerweg worden volledig heraangelegd omdat ze in slechte staat verkeren. De steenweg is ter hoogte van de werken een week lang volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen ingesteld via de Kroonwinningstraat en de oude Luikerbaan. Voetgangers en fietsers kunnen er wel passeren, mits ze met de fiets aan de hand lopen. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.

chest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaankoop bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei, jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De rechtbank in Tongeren heeft een ex-koppel veroordeeld tot celstraffen voor het runnen van een cannabisplantage in Heers. De 44-jarige man krijgt 2 jaar cel, zijn 39-jarige ex-partner 18 maanden. Beiden kregen voorwaarden opgelegd. De politie ontdekte in een voormalige gezinswoning bijna 400 wietplanten. De rechter tilde er extra zwaar aan dat het koppel de criminele feiten pleegde terwijl ze ondertussen leefden van een uitkering en een sociale woning toegewezen kregen. De stad Peer heeft opnieuw geen koper gevonden voor Manege Breugelhoeve. Ondanks eerder interesse werd er tot de deadline van afgelopen maandag geen enkel bod uitgebracht op het volledige complex, dat voor 2 miljoen euro te koop staat. Het stadsbestuur gaat nu grondig analyseren waarom kandidaatkopers precies afhaken. Mogelijk spelen de stijgende rentevoeten of de strenge verkoopsvoorwaarden een rol. De stad laat het dossier niet los en start direct een nieuw verkooptraject op. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Groenvoorzitter Eamon Hodge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hodge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het nieuwe Vlaamse platform ELIS, dat overlijdensaktes verzamelt en onderzoekt. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Creedence Clearwater Revival and the Bad Moon Rising. Een hele goede morgen allemaal. En u weet het, u kent het spreekwoord. De morgenstond heeft espresso in de mond.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Het was toch iets in die naart, kon ook goud geweest zijn. Dat is misschien ook wel waar. Goedemorgen, welkom. Dit is alweer Espresso tot 10 uur met behalve een lekkere kop koffie en hier en daar een koffieklets ook nog reuze goede muziek van Meg & Katie Cassoon, van Jude Dowland en van Aphrodite Child.

En na Rain and Tears van Aphrodite the Child kozen wij voor wat Nederlandstalig uit 1971, Paul Severs en Ieder Mens. En een jaartje of zes later, in 1977, kwam er Santa Esmeralda en zij verraste vriend en vijand met deze reuze hit. Don't Let Me Be Misunderstood. Zullen we alvast in de handen klappen?

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Glenn Campbell werd opgenomen in de Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en Museum. En dat ligt in Nashville. En ik was ooit de gelukkige om daar een bezoekje mogen te brengen. En wat een hal is dat. Je houdt het niet voor mogelijk. Er staan ook een aantal zeer rare en zeldzame dingen van Elvis tentoongesteld. En zeg maar, iedereen die iets of wat met de country te maken heeft, die heeft daar wel zijn plaatje. Dus ook deze Glenn Campbell. Dit jaar ging mijn vakantie niet naar Amerika, wel naar Sicilië. En dat is in Italië. En wat mij daar opviel, is dat je de volgende plaat, ook al is hij uit 1976, daar nog dagelijks op de radio hoort. Het is niet te geloven.

Robert Holmes en Him uit 1980, toch alweer 46 jaar geleden. Leuk dat je luistert naar Ludo en wij draaien de hits van de 50s, 60s, 70s, 80s en 90s. Allemaal netjes op een rij, maar dan toch wel een klein beetje door elkaar natuurlijk. Nu terug naar de jaren 60 met Richard Anthony.

Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen.

Drie op het rij en als laatste in het drietal doen we dagelijks zo een instrumentale, dit keer van Vangelis en The Conquest of Paradise. En daarvoor Jude Holland met You Make Me an Island. En français, Petula Clark, je me sens bien.

The Most Beautiful Girl van Charlie Ridge, een veelzijdig Amerikaans zanger, pianist en songwriter die bekend stond in Amerika als de Silver Fox, waarschijnlijk vanwege zijn zilveren haren. Dat is een andere kleur voor het haar dan grijze haren. En ze noemden hem dus de Silver Fox omdat hij eigenlijk al op jonge leeftijd grijs was. Of zilver in dit geval. Want oud is de man helaas niet geworden. Hij stierf in 1995 op 62-jarige leeftijd in zijn slaap. Nu tijd voor Mac en Katie Kassoon uit 1979, de Lavender Blue.

En als je eind jaren 70 een dikke hit wilde scoren, dan nam je een stukje klassiek, zette daar een beetje beat onder, zong dat in en voilà, het was geklonken. Klassieke muziek in de hitparade. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley en If I Had Words. En het wordt per vergissing en per toeval, of misschien ook wel uit onwetendheid, wel eens een keer gedraaid als kerstplaat, maar daar heeft het in de verste verte dus niks mee te maken. Joe Harris, terug naar ons eigen Vlaanderenland. Eerst zien en dan geloven.

Is This The Way To Amarillo? En Tony Christie bij ons in Vlaanderen bracht de Marlets dit nummer uit onder de titel Te Voet Naar Scherpenheuvel. In Nederland was het ook een hele dikke hit in een andere versie. En het nummer werd eigenlijk oorspronkelijk geschreven door Neil Sedaka. Bracht het ook eerst uit, maar de grootste hit scoorde Tony Christie toch wel met dit nummer in 1971. Voilà, wij gaan naar Winchester Cathedral en nemen meteen afscheid van u. Maken er een hele leuke dag van met de collega's hier bij Ludo. En ik ben er graag terug morgen vroeg om 9 uur voor alweer Espresso. Tot morgen.

0: Laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Groenvoorzitter Eamon Hodge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hodge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensactes op het nieuwe Vlaamse platform ELIS. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
1: Lunchbox, de weetjestrommel van Geert de Knut.

I Go To Pieces, Peter and Gordon in 1964 hier op Radio Ludo. Goedemorgen, het is 6:10. En dankjewel aan Ludo Wijnen. Afgelopen uurtje kon je meegenieten van Espresso bij ons. Tot 12:00 zijn we samen met de liedjes van Marie Myriam, bij Roger Glover en zelfs nog eens The Ventures. Komt er heel veel zonnige zomerse muziek aan. Het is een heel bijzondere dag. Het is de laatste dag van het schooljaar. Morgen start de grote zomervakantie. Maar nu nog even met de voetjes op de grond en meegenieten. Goedemorgen.

Het is 30 juni en we vieren de Internationale Asteroïdendag. De Verenigde Naties riepen deze dag in het leven om meer bewustzijn te creëren rond asteroïden en hun mogelijke impact op de aarde. De datum verwijst naar de beroemde Tunguska-explosie in Siberië in 1908. De grootste geregistreerde inslaggebeurtenis in de moderne geschiedenis. Vandaag zetten wetenschappers en ruimteorganisaties hun onderzoek naar ruimterotsen in de kijker. Niet alleen de risico's, maar ook de kansen van ruimteonderzoek komen aan bod. Dankzij moderne technologie kunnen veel objecten in de ruimte nauwkeurig worden gevolgd. Een fascinerende dag die ons eraan herinnert hoe groot het heelal is. De Internationale Asteroïdendag, vandaag 30 juni.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat waren die zalige muzikale klanken uit het midden van de jaren 60. The Ventures in the Thinth Avenue hier op Ludo. Straks gaan we Chet Atkins herdenken. Hij stierf op een 30ste juni in de tijd. Eerst nog eens genieten van vader en dochter Frank en Nancy Sinatra. Something Stupid, Like I Love You.

30 juni, we gedenken vandaag Chet Atkins, een Amerikaans gitarist, producer en componist, die op 30 juni 2001 op 77-jarige leeftijd overleed. Chet Atkins wordt beschouwd als een van de invloedrijkste gitaristen uit de country muziek en stond bekend om zijn verfijnde fingerpicking techniek. Atkins speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de zogeheten Nashville Sound, waarmee country muziek een breder publiek bereikte. Naast zijn solo-carrière werkte hij samen met artiesten als Elvis Presley, Dolly Parton en Mark Knopfler. Chet Atkins won talloze Grammy Awards en werd opgenomen in meerdere muziek-erelijsten. Hij wordt herinnerd als een gitaarvirtuoos die een blijvende invloed had op de country, folk en popmuziek.

De Temptations waren samen met The Supremes in der tijd de hitsellers van de Motown muziek. The Temptations en Lady Soul. En dankzij de kanalen werd dit richting Europa gebracht ook. Hè. Temptations op Ludo. Het is 22:30 intussen. In Zaire. Dit is Zomerswerk. Dit is een heel fijn liedje van Johnny Wakeling.

1970 won Mary Hopkin voor het Verenigd Koninkrijk het Eurovisie Songfestival met Knock Knock Who's There. En 2 jaar vroeger was dit al een hit van die Mary Hopkin. Those Were the Days My Friends op Lido. Met Jimmy Frey daarvoor in Saragossa. En nu nog eens alle liefde van de wereld jouw richting uit werpen, uitstralen. Roger Glover en guests.

Als dit liedje op de radio verschijnt, dan weet je dat het zomer is. Roger Glover en Guests in Love is All. Het Huis van de Mens van Genk organiseert een infosessie voorafgaande zorgplanning. En dat in het Huis van de Mens, Grote Straat 10 in Genk. En tijdens deze infosessie krijg je info over mogelijke beslissingen bij het levenseinde. Euthanasie, weigering van behandelingen, patiëntenrechten, door orgaandonatie, je uitvaart. Via wilsverklaringen kan jij de regie over jouw leven en het levenseinde mee in handen nemen. Het invullen van deze wilsverklaring is geen kwestie van een paar minuten werk. Er gaat een heel denkproces aan vooraf en dan nog zijn er heel wat vragen. We geven een heldere uitleg over hoe deze wetgeving in elkaar zit, overlopen samen met jou de verschillende formulieren en bovendien is er voldoende tijd voor jouw vragen. Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht op 089 51 80 40. En dat deze namiddag, dinsdag 30 juni, van 14 tot 15 uur 30, bij het Huis van de Mens in Genk. Infosessie voorafgaande zorgplanning.

Eurovisie 1977, Mary Miriam en L'Oiseau et l'Enfant. Het is jouw radio, het zijn jouw evergreens. Dit is Radio Ludo op FM in Hasselt en Haspengouw, op DAB Plus voor de hele provincie en erbuiten via onze livestream en die vind je op radioludo.be. Met de Foundations, dit is een liedje uit 1967. Baby, now that I've found you.

Naar de 60s terug met de Foundations in Baby Now That I've Found You gaan we zo stilaan op naar 11 uur hier op Radio Ludo op dinsdagmorgen 30 juni. Straks na 11 nog meer Lunchbox, dat doen we tot de middag. En nu Ronnie richting 11 uur met de kleine Annabel en straks ook nog een liedje van de Steelers Wheel. Tot zo vrienden!

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Maasmechelen is zondagavond een 25-jarige man uit Hasselt verdronken in de Maas. De twintiger was samen met zijn broer aan het zwemmen ter hoogte van de Vugterweert toen het noodlot toesloeg. Het slachtoffer werd verrast door een sterke stroomversnelling en onder water getrokken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en duikers hebben de man nog uit het water gehaald. Maar alle hulp kwam te laat. Het parket spreekt van een tragisch ongeval. In Hasselt moeten automobilisten deze week rekening houden met ernstige verkeershinder op de Luikersteeweg. Twee drukke verkeersplateaus ter hoogte van de Danielstraat en de IJzerweg worden volledig heraangelegd omdat ze in slechte staat verkeren. De steenweg is ter hoogte van de werken een week lang volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen ingesteld via de Kroonwinningstraat en de Oude Luikerbaan. Voetgangers en fietsers kunnen er wel passeren, mits ze met de fiets aan de hand lopen. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De versie van Benny King kennen we nog allemaal uit de jaren 60, maar dit was de 70s versie van John Lennon, een hard to find classic. Stand by me. 10:04 intussen tot 12:00 nog Lunchbox op Ludo met de Bill Becks Combo. Gaan een liedje van Paul Simon bijhalen en de Reischer's Brothers, ook die verdienen hun plaatsje hier in Lunchbox. Straks in de krant meer over koude tunnels in Rome bij deze hete temperaturen. Gaan ook even in de tijd kijken en in de weetjes trommel. Maar dat is voor straks. It's pony time.

krantennieuws. In Rome wordt onderzocht hoe ondergrondse tunnels kunnen dienen als bescherming tegen extreme hitte. De stad Rome kampt steeds vaker met langdurige hittegolven in de zomer. Volgens stadsplanners zouden bestaande ondergrondse structuren kunnen worden omgevormd tot koele schuilplaatsen. Vooral bewoners van dichtbebouwde en armere wijken zouden daar baat bij hebben. De tunnels bieden van nature lagere temperaturen dan het straatniveau. Het project maakt deel uit van bredere klimaatadaptatieplannen in de Italiaanse hoofdstad. En experts benadrukken dat ventilatie, veiligheid en toegankelijkheid belangrijke uitdagingen vormen in die tunnels. Er wordt ook gekeken naar sanitaire voorzieningen en noodcapaciteit. Critici vragen zich af of tijdelijke oplossingen voldoende zijn tegen structurele hitteproblemen. De stad wil de komende maanden verdere haalbaarheidsstudies uitvoeren.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Een liedje dat je nergens nog terug hoort, maar dat is buiten Radio Ludo in beschouwing genomen natuurlijk, hè. Lucas Quartet met Salome hier op jouw toonaangevende retro radio. Straks terug in de tijd, dag op dag, vandaag op 30 juni, gaan we het hebben over een zonsverduistering. En eerst genieten van Dave Edmunds, I Hear You Knocking.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: We keren de tijd in vandaag dag op dag op 30 juni. In 1973 vond op 30 juni een zonsverduistering plaats die bijzonder lang duurde, ruim 7 minuten. Dit maakte het tot een van de langste totale zonsverduisteringen van de 20e eeuw. De verduistering was het best zichtbaar in delen van Afrika, waaronder Mauritanië, Mali, Niger en Tjaad. In Nederland was de verduistering geheel onzichtbaar. In België kon slechts een klein gedeeltelijk deel van de verduistering worden waargenomen. Deze verduistering was de 35e in de Saros-reeks 136, een cyclus van soortgelijke eclipsen die zich ongeveer elke 18 jaar herhalen. De gebeurtenis trok ook wetenschappelijke belangstelling, met observatievluchten boven Afrika om de zonscorona beter te bestuderen. 30 juni 1973, een 7 minuten durende zonsverduistering.

We zullen het uurwerk van Jacques Dutronc toch even moeten juistzetten hoor. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Het is intussen ook al bijna 11:30, vrienden, in de voormiddag. Met de Righteous Brothers en You've Lost That Loving Feeling daarvoor. En nu wat zomerse, zonnige en vooral fijne muziek bijhalen van de Bee Gees. Dit is Holiday.

Die engele stem van Céline Dion is haar comeback aan het schrijven. In Parijs doet ze dat deze dagen. Céline Dion, I love you, met alle liefde van de wereld, hier op de radio. Het is een liedje van 30 jaar geleden, terug naar 1996. En dan naar de 60s. De Four Tops waren met z'n vieren in de tijd. Reach out, I'll be there.

Het is een song om van te genieten doorheen de dag. Reach out, I'll be there. Dat waren de Four Tops. We hebben het straks in de weetjestrommel over achtergebleven chirurgisch materiaal na een operatie. Want ook dat gebeurt, maar dat is voor zo meteen. Eerst Bill Beck's Combo met White Silver Sands.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een medisch weetje in onze weetjestrommel vandaag. Tussen 1990 en 2010, gedurende 20 jaar dus, werden er in de Verenigde Staten meer dan 1500 gevallen gerapporteerd waarin chirurgische instrumenten zoals Schwab's, scharen of naalden per ongeluk in het lichaam van de patiënten werden achtergelaten. Dit gebeurde meestal door menselijke vergissingen, zoals het gebrek aan controle of het verlies van het instrument tijdens de operatie. Deze fouten kunnen leiden tot ernstige infecties, pijn of zelfs levensbedreigende complicaties. Veel ziekenhuizen hebben inmiddels strengere protocollen en technologieën geïmplementeerd om deze vergissingen te voorkomen. Desondanks blijft het een zorgwekkend probleem in de medische wereld. In 20 jaar tijd in de VS, 1500 gevallen van chirurgische instrumenten die achterblijven in een lichaam.

Veel zeggen de titel van de plaat, hè? It may be winter outside, but in my heart it's spring, de lente. En hier ook al zomer in ons hartje. Met die Love Unlimited Orchestra was de band rond Barry White in der tijd. Het is bijna 12 uur op Ludo, straks meer toonaangevende retro-hits. Op de middag smaakvolle muziek voor jou. En om 5 uur is Koen hier. Dit is nog Wooden Heart van Drew Dewell. Nog een hele fijne dinsdag samen.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Sint-Truiden en Alken slaan deze zomer de handen in elkaar om het toerisme in de regio te stimuleren. Als eerste wapenfeit presenteren de twee buurgemeenten een nieuwe kindvriendelijke fietstocht genaamd Frisse Fruitjes. Volgens de burgemeesters liggen de gemeenten vlak naast elkaar en stoppen gemeentegrenzen de beleving van Haspengouw niet. Er wordt dan ook nadrukkelijk gesproken van een nauwere samenwerking voor de komende jaren en uitdrukkelijk niet van een fusie. In Borgloon heeft een uitslaande brand een woning aan de Tongerse Steenweg zondagnacht onbewoonbaar gemaakt. Het vuur brak rond 4:30 ochtends uit, vermoedelijk door een kortsluiting in de keuken. Voorbijgangers merkten de vlammen op en verwittigden de hulpdiensten, waarna de brandweer de enige bewoner op tijd en ongedeerd kon evacueren. Hoewel de brand snel onder controle was, liep het huis zware rook, hitte en waterschade op. De bewoner wordt elders opgevangen. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De rechtbank in Tongeren heeft een ex-koppel veroordeeld tot celstraffen voor het runnen van een cannabisplantage in Heers. De 44-jarige man krijgt 2 jaar cel, zijn 39-jarige ex-partner 18 maanden. Beiden kregen voorwaarden opgelegd. De politie ontdekte in een voormalige gezinswoning bijna 400 wietplanten. De rechter tilde er extra zwaar aan dat het koppel de criminele feiten pleegde terwijl ze ondertussen leefden van een uitkering en een sociale woning toegewezen kregen. De stad Peer heeft opnieuw geen koper gevonden voor Manege Breugelhoeve. Ondanks eerder interesse werd er tot de deadline van afgelopen maandag geen enkel bod uitgebracht op het volledige complex, dat voor 2 miljoen euro te koop staat. Het stadsbestuur gaat nu grondig analyseren waarom kandidaatkopers precies afhaken. Mogelijk spelen de stijgende rentevoeten of de strenge verkoopsvoorwaarden een rol. De stad laat het dossier niet los en start direct een nieuw verkooptraject op. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Limburgs leukste evergreens. Dit is Ludo.
1: Oei, hier komt dat meer.

0: begin.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Sint-Truiden en Alken slaan deze zomer de handen in elkaar om het toerisme in de regio te stimuleren. Als eerste wapenfeit presenteren de twee buurgemeenten een nieuwe kindvriendelijke fietstocht genaamd Frisse Fruitjes. Volgens de burgemeesters liggen de gemeenten vlak naast elkaar en stoppen gemeentegrenzen de beleving van Haspengouw niet. Er wordt dan ook nadrukkelijk gesproken van een nauwere samenwerking voor de komende jaren en uitdrukkelijk niet van een fusie. In Borgloon heeft een uitslaande brand een woning aan de Tongerse Steenweg zondagnacht onbewoonbaar gemaakt. Het vuur brak rond 4:30 ochtends uit, vermoedelijk door een kortsluiting in de keuken. Voorbijgangers merkten de vlammen op en verwittigden de hulpdiensten, waarna de brandweer de enige bewoner op tijd en ongedeerd kon evacueren. Hoewel de brand snel onder controle was, liep het huis zware rook, hitte en waterschade op. De bewoner wordt elders opgevangen. Deze ochtend zou er lokaal misschien even een buitje kunnen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog. Ook namiddag en 's avonds blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een maximum rond 26 à 27 graden. Er waait een zwakke tot soms matige noordwestenwind.

rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Het rode plein was verlaten. Voor mij liep Nathalie. Ze was mooi en heel timide, Nathalie. Het rode plein was heel mooi wit.

ik dacht bij mezelf. Nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten.

ook niet meer. Dat was voorbij. Nee, niet meer naar het graf van Lenin. En ook niet meer naar Café Pushkin. Nee, nee, dat moest niet meer. Wat lijkt mijn leven nu zo leeg? Maar weet dat ik op een dag

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.

De jaren 70, ze werden zeer zeker muzikaal opgefleurd door deze bende, die van de Middle of the Road, met natuurlijk Sally Carr als liedzangeres. Hier nog een keer met Samson en Delilah, dat allemaal bij de start alweer van een nieuwe Hallo Limburg op deze dinsdag, met zometeen Brenda Lee en Pretend.

Nou, de man die nog altijd meedraait in de Vlaamse showbiz. Jawel, Willy Sommers hier bij Radio Ludo in Intiem Rendezvous. En nu naar deze plaat van Earth and Fire uit Nederland en Seasons.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Ja, de plaat die hier bij ons vooral bekend geworden is dankzij Joe Harris, Drink Rode Wijn. Dit was Udo Jurgens. Ja, we zitten nu aan het begin van de officiële zomervakantie en wat blijkt, 48% van de leerkrachten wil dus een kortere zomervakantie. Daarover zometeen meer.

Dat was muziek van Harold Melvin en de Blue Notes in The Love I've Lost. En de Raad van de Vlaamse Leerkrachten vindt dat de zomervakantie mag ingekort worden. Dat blijkt uit een bevraging door Teacher Tap Vlaanderen bij zowat 1200 leerkrachten. Teacher Tap Vlaanderen is een project van de Artevelde Hogeschool dat dagelijks 3 meerkeuzevragen voorlegt aan een steekproef van onderwijsprofessionals. En afgelopen vrijdag kregen ze de vraag van wat ze van de zomervakantie vinden. Nu liefst 48% vindt dat die ingekort mag worden door de vakantieweken te verschuiven naar andere momenten in het schooljaar. En nog eens 3% wil inkorten zonder die weken elders in te halen. Daartegenover staat 47% dat de vakantie wil aanhouden zoals die nu is.

Nou, een mooie collage van bekende zomerhits in deze Baila Baila. Dat was Francesco Napoli. En zaterdag 11 juli is er weer een Repair Café in Rungst in het ontmoetingscentrum Heilig Kruis aan de Kruishelenlaan nummer 29 in Hasselt. Je weet het, daar helpen ze elkaar met het herstellen van allerhande voorwerpen zoals kleding, elektrische apparaten, fietsen en computers. De hulp die je krijgt van de vrijwilligers is gratis. Je betaalt enkel voor onderdelen die eventueel nodig zijn. Wil je meer informatie? Surf dan even naar Repair Café Rungst.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Ja, intussen is hier de hittegolf achter de rug, maar daar in dat little Spanish town is er nog altijd bakken en braden. Dat was Perez Prado. Zometeen gaan we het hebben over de kinderrommelmarkt in Sint-Truiden na deze van Claude François.

Dat was Claude François in Belle, Belle, Belle. En naast de Sunday Markt vindt er in de zomermaanden elke woensdag van 11 tot 16 uur een kinderrommelmarkt plaats op de Veemarkt in Sint-Truiden. Kinderen kunnen daar hun oude speelgoed een tweede leven geven of zelf op zoek gaan naar leuke spulletjes om mee te spelen. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven of een standplaats te reserveren. Je kan je gewoon de dag zelf aanmelden vanaf 10 uur. Je krijgt dan een plaats toegewezen waar jij je spullen kan verkopen. En de eerste editie is morgen reeds, woensdag 1 juli. Meer informatie via uitinsintruiden.be en klik dan door naar kinderrommelmarten.

Mooie muziek, Dean Martin in Everybody Loves Somebody. Zometeen weer ons muzikaal feit van deze 30ste juni, maar eerst nog Casey en de Sunshine Band.

Dat was Casey en de Sunshine Band. En ons muzikaal feit, daarvoor gaan we terug naar 30 juni 1975, want dan brengt de rockband Queen hun legendarische single Bohemian Rhapsody voor het eerst naar de studio om daar te beginnen met de opnames. En die gebeurde in de Rockfield Studios in Wild. Ja, de band besteedde uiteindelijk meer dan 3 weken aan het opnemen van dat nummer, wat voor die tijd toch wel ongekend lang was voor één single. En alleen al voor het beroemde operadeel zongen Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor hun zangpartijen 10 tot 12 uur per dag in. Ja, door deze honderden overdubs werd de analoge tape destijds bijna onbreekbaar dun. Maar het nummer groeide uit tot een van de best verkochte en meest invloedrijke singles aller tijden. En je hoort hem hier in deze Hallo Limburg.

Ja, het is een goede raad van deze Richie Valens, want come on, let's go richting deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer Costa Cordalis en Anita. Tot zometeen.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart Kaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden. Your attention, please. Dit is Koen Bak.

Ja, ze wordt dus grootmoeder binnenkort op haar 77ste. Dat was Patricia Pai en Who's That Lady With My Man. Een bijzonder goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. We doen het hier weer voor deel 2 alweer van Hallo Limburg op deze laatste dag van de maand juni. Morgen begint officieel de zomervakantie. Dat wordt dus weer dubbel en dik genieten. Ook van de muziek hier, want we hebben La Paloma van Freddie Quinn voor u klaarstaan.

Dat was muziek van Freddie Quinn en La Paloma. Gisteren vertelde ik u reeds dat deze man, Paul Anka, mega populair was in de Zuiderse landen. Heel wat van zijn nummers heeft hij dan ook opgenomen in het Italiaans. En ja, belofte maakt schuld. We gaan nu de Italiaanse versie draaien van Cinderella.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

1, 2, 3. En dat was Niels William. In de markthallen in Herk de Stad, zij gaan in zomersluiting. En dat van zaterdag 11 juli tot en met zondag 16 augustus. Tickets kan je nog

The Things We Did Last Summer. En dat was Shelley Fabres hier bij Radio Ludo. Nieuws uit de regio hebben we zometeen nog. Straks nog een muzikaal feit ook. Dus blijf lekker hangen, zo zou Margriet Hermans zeggen.

0: Danny Fisher en It's a Sin to Tell a Lie. Straks gaan we het ook nog hebben over de fietszoektocht in Zonhoven. Maar eerst Joe Dassin.
1: Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café.

En dat was de muziek van Dian hier bij Radio Ludo. Deze zomer kan je nog tot en met 30 september opnieuw deelnemen aan de toeristische fotofietszoektocht van de gemeente Zonhoven. Het is de bedoeling om daar een uitgestippeld traject van ongeveer 20 kilometer, daarbij een 50-tal detailfoto's te lokaliseren. Zo ontdek je meteen mooie plekjes of bijzonderheden waar je wellicht al vaak langs gereden bent, maar die je nog nooit echt opgemerkt hebt. De fotofietszoektocht is een leuke activiteit voor jong en ouder. Bovendien vallen er mooie prijzen te winnen, want de prijs is een prachtige elektrische fiets. Goed voor nog meer fietsplezier. En tijdens de prijsuitreiking wordt ook nog eens een extra fiets verloot onder de aanwezigen. Wil je meer informatie? Surf dan even naar de website zonhoven.be en klik door naar fotofietszoektocht.

Waarschijnlijk heeft u lekker meegedaan met deze van Genghis Khan. Straks weer onze muzikale feit van 30 juni, maar eerst deze hier van Oliver. En die moet de klok een beetje bijstellen, want hij zingt over Good Morning Starshine.

Dat was hem, Oliver, hier bij Radio Ludo in deze Good Morning Starshine. Ons muzikaal feit dateert van 30 juni 2007, want toen vestigde de Vlaamse popgroep De Fixkes een historisch record in de Vlaamse Ultra Top 50, want hun debuutsingle Ik Vraag Het Aan stond op die dag, 30 juni dus, voor de 16e week op nummer 1. Hiermee braken ze destijds het record van onder andere Clouseau met Passie en Last Ketchup met de Ketchup Song, die elk 15 weken op de eerste plaats hadden gestaan. Ja, het succes van Ik Vraag Het Aan zorgde destijds voor een enorme heropleving van deze herkenbare lokale nederpop in Vlaanderen.

Dat was de Spencer Davis Group in Keep On Running. En nu weer zo'n Eurovisie-klassieker uit de vroege jaren 60. Het duo eindigde op de tweede plaats met 24 punten. Dat was in Cannes toen, in het jaar 1961. Ze moesten het afleggen tegen Jean-Claude Pascal. Hij won voor Luxemburg met Nous les Amoureux. Maar ik heb het dan over The Allisons. Hier is nog een keertje dat vrolijke Are You Sure?

Dat was Robin Sarstedt en Let's Fall in Love. En daarmee zijn we helemaal doorheen deze uitzending van Hallo Limburg. Morgen 1 juli zijn we uiteraard weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met dit mooie nummer van Alison Moyet en That Old Devil Called Love.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een agent die in Dendermonde een psychotische man heeft doodgeschoten, gaat vrijuit. De raadkamer stelt haar buiten vervolging. 2 jaar geleden schoot ze de man van 48 dood aan het ziekenhuis. De politie had hem binnengebracht nadat hij zelf een psychose voelde opkomen. Maar bij het uitstappen keerde hij zich bijzonder agressief tegen de agenten. De advocaat van de familie van de man zegt dat de politie door deze beslissing nu een vrijgeleide krijgt. De vakbonden ABVV en Sinova en een Franstalige kinderrechtenorganisatie stappen naar de rechter tegen de hervorming van studentenarbeid. Daardoor kunnen jongeren vanaf 15 al aan de slag als jobstudent. Wel alleen lichte taken, maar de klagers noemen het de herinvoering van kinderarbeid. Ze willen dat het Grondwettelijk Hof de wetgeving vernietigt. De snelweg A19 is een tijd lang versperd geweest tussen Zonnebeke en Wervik in West-Vlaanderen. Een vrachtwagen was daar zijn lading van 30 ton erwten verloren. De brandweer moest de groente komen opruimen, maar dat bleek niet makkelijk, want de smurrie kleeft aan de weg. In Slowakije is een nieuwe recordtemperatuur gemeten van 41,3 graden. De hittegolf die onze regio teisterde is naar Oost-Europa opgeschoven. Maar intussen komt er ook voor ons een nieuwe hittegolf aan. Portugal en Frankrijk waarschuwen al voor grote hitte de komende dagen. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft niet kunnen stunten op Wimbledon en verloor in de eerste ronde van de Duitse toptennisser Alexander Zverev in 4 sets. Het was voor Bloks zijn eerste hoofdtoernooi op Wimbledon. En Elise Mertens gaat wel door naar de tweede ronde. Zij versloeg de Duitse Laura Siegemund in 2 sets. De minima zakken naar 10 tot 16 graden en er zijn ook overal brede opklaringen. De woensdag start ook met opklaringen, maar er komen snel wolken aan bij maxima tot 24 graden. Donderdag is nog wat regen mogelijk, daarna weer zonniger en warmer.

onder mooie tijd, Christine. Die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.